een telefoontje heist je het van me kleed. Het is nou te let voor mooie woorden. Ik jou ik net, dat heit me jet. Want ik ben oud waard van de kudde. En overredding in verlet.

Denk bloot aan hinne klausen, een kerel als weer regent. Hij weer met Trientje Tjaaks verloofd, dat wist hij.